brand new Gucci hoofdbottle. Young rich nigga, any money long bobo. Fuck a diploma, fuck score. Zet die kolen uit die schuimmodel. Zet dikke Instagram model. Zoveel drip, maar dat dikke bij model. Hit a gym voor een leeuw.

0: jump. Bel me en het wordt geregeld. Ik heb mijn steppers ready voor die sprong. Pow, passen never in die vierkant. Pas dan staan en nu komen we rond. Heb een zotte tante kap van chocolate. Maar die assie van me is blond.
1: Eet goed, maar fit er niet genoeg. Dus geen